0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In de gevangenis in Vught heeft iemand vanavond zijn cel in brand gestoken, meldt Omroep Brabant. Het personeel wist de brand zelf te blussen en heeft de gevangene in veiligheid gebracht. Die moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Als hij oké is, gaat hij weer terug naar zijn cel. Op de rivier de Thames in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vandaag tegen Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter. Er zijn nu 110.000 mensen uit hun huis gehaald omdat het vuur gevaarlijk dichtbij komt. Vanmiddag waren dat er nog ruim 60.000. De Franse regering houdt nu een crisisoverleg. Ook in Spanje zijn bosbranden, waaronder een hele grote bij Madrid. En tussen de kassen in het Westland staan veel dode kerstbomen, meldt Omroep West. Die waren van mensen die de boom van vorig jaar wilden bewaren voor deze kerst. Maar die komen van een koude kermis thuis als ze de boom ophalen. Volgens de tuinder was vaak de kluit al niet goed toen de boom werd gebracht. Er was wel gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de gevangenis in Vught heeft iemand vanavond zijn cel in brand gestoken, meldt Omroep Brabant. Het personeel wist de brand zelf te blussen en heeft de gevangene in veiligheid gebracht. Die moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Als hij oké is, gaat hij weer terug naar zijn cel. Op de rivier de Thames in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vandaag tegen Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter. Er zijn nu 110.000 mensen uit hun huis gehaald omdat het vuur gevaarlijk dichtbij komt. Vanmiddag waren dat er nog ruim 60.000. De Franse regering houdt nu een crisisoverleg. Ook in Spanje zijn bosbranden, waaronder een hele grote bij Madrid. En tussen de kassen in het Westland staan veel dode kerstbomen, meldt Omroep West. Die waren van mensen die de boom van vorig jaar wilden bewaren voor deze kerst. Maar die komen van een koude kermis thuis als ze de boom ophalen. Volgens de tuinder was vaak de kluit al niet goed toen de boom werd gebracht. Er was wel gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Race Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In de gevangenis in Vught heeft iemand vanavond zijn cel in brand gestoken, meldt Omroep Brabant. Het personeel wist de brand zelf te blussen en heeft de gevangene in veiligheid gebracht. Die moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Als hij oké is, gaat hij weer terug naar zijn cel. Op de rivier de Thames in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vandaag tegen Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter. Er zijn nu 110.000 mensen uit hun huis gehaald omdat het vuur gevaarlijk dichtbij komt. Vanmiddag waren dat er nog ruim 60.000. De Franse regering houdt nu een crisisoverleg. Ook in Spanje zijn bosbranden, waaronder een hele grote bij Madrid. En tussen de kassen in het Westland staan veel dode kerstbomen, meldt Omroep West. Die waren van mensen die de boom van vorig jaar wilden bewaren voor deze kerst. Maar die komen van een koude kermis thuis als ze de boom ophalen. Volgens de tuinder was vaak de kluit al niet goed toen de boom werd gebracht. Er was wel gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Het weer van Weer Online? Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Het was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan er ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. En in Venezuela is gisteren een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in de hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela staat nu op bijna 5400. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met zomerse temperaturen 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van €500 als ze over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden, zijn camera's opgehangen. En vandaag begint World Pride in Amsterdam. En daarom heeft het ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Die zijn in regenboogkleur geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Dan het weer van Weer Online. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. En ruim de helft van de LHBTI-plus jongeren tussen de 13 en 19 jaar durft thuis niet te vertellen dat ze homo, lesbisch of anders zijn. Uit angst om niet geaccepteerd te worden, heeft NOS Stories uitgezocht vanwege World Pride. Een van de jongeren houdt bijvoorbeeld haar mond omdat haar ouders al fel reageren als er homostellen op tv zijn. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk en de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een helikopter, maar niks, schrijft regiozender Rijnmond. Tot het bleek dat het slachtoffer zelf naar het ziekenhuis was gestrompeld. Er is nog niemand opgepakt. In Amerika was vannacht het tweede deel van het Correspondents' Dinner. De eerste keer werd 3 maanden geleden afgebroken toen iemand een aanslag wilde plegen. De avond is eigenlijk bedoeld om te lachen. Maar daar dacht president Trump kennelijk anders over. Hij beledigde de pers en zijn politieke tegenstanders. En scholen blijken geen veilige plek te zijn voor 4 op de 10 LHBTI-plus jongeren. Dat heeft NOS Stories onderzocht vanwege World Pride. Eentje vertelt dat hij er elke dag rekening mee houdt dat hij wordt uitgescholden. Ook thuis is niet altijd een veilige omgeving. Ruim de helft durft bijvoorbeeld niet te vertellen dat ze anders zijn. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind. En het wordt 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen.
0: Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

het album Sandinista uit 1981. Je hoorde The Clash en Hitville UK. Kom in Nederland niet verder dan de tipparade, maar toch een klassieker. Goedemorgen, het is een slow start. Vandaag 25 juli alweer. Tijd vliegt. The Year of Decision.

zomertijd, vakantietijd, ook weer tijd voor een plain love. Een liefde op afstand misschien. Maar goed, misschien dat de doelgroep van Ice Radio inmiddels wel gezet. Want is Jordan Jeffrey Osborne, ook nog uit 1974. The Three Degrees bij Ice Radio en Year of Decision. Dit is Partner uit Nederland en Cayuda Hill.

Nou, wil ik niet vervelend doen, hè. Maar dit is de ijsbreker van deze week. En ik vind hem echt wel heel geestig. Maar ik kan me niet... dat is toch gewoon... My gal is red hot. Your gal ain't doodly. Dat is toch precies ditzelfde nummer? My gal is red. Luister dan. Afijn, Link Raiders en Red Hot als inspiratie voor de ijsbreker van deze week. De nieuwe van Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. Ben ik kapot. Komt ook omdat ik een kenontsteking heb, mijn oren dicht zit. Koptelefoon staat nog iets harder dan normaal. Dit is Ambrosia. And the biggest part of me.

Even kijken naar het weer. Heb je het hele weekend plezier van? De slow start wordt tegenwoordig uitgezonden op zaterdagochtend en op zondagochtend. Dus dan is het vandaag zaterdag 25 juli geregeld zon, ook enkele wolken. 26 graden, windkracht 3. En vandaag zondag 26 juli, afhankelijk natuurlijk van wanneer je luistert. Buien met regen, soms ook een zonnetje, 22 graden. Prima hardloopweer, kan ik je uit ervaring vertellen. Even doorscrollen naar komende week. Dan hebben we dinsdag, ik sla maandag even over. Dinsdag weer cijfer 9. En woensdag 29 juli hebben we een weercijfer 10. Ice Radio. Dus gewoon het allerlekste weer dat je hebben kunt is komende dinsdag. Nou, dan is dit weekend daar een mooie op maat voor. Sugar Ray nu en Every Morning.

maar wel ruim 30 jaar muziek gemaakt. Victor Laszlo en Breathless. Dat was ik ook eventjes. Moest even rennen in de microfoon. South Street Player. Even een beetje tempo erin op deze zaterdagochtend. Alles eerder verteld. Ik zit vlak naast een sportschool waar dan gespind wordt. Elke weekend, 's ochtends vroeg. Ja, dat is niet helemaal mijn sport. Maar het schijnt wel heel erg gezond te zijn, zolang je niet van je fiets valt. Dit is South Street Player. Past wel goed lekker bij dat ritme. Who keeps changing your mind?

aflevering van vandaag net zo goed Tragitol Radio noemen. Want dit is volgens mij al de vierde of de vijfde zuigtablet om tegen keelpijn. Die ik inneem, maar het helpt gewoon nog steeds niet. Dus we gaan even kijken. Maar volgens mij gaan we het einde inmiddels wel halen van deze editie van de Slow Start. Je hoorde Daniel Sahuleka en We'll Go Out Tonight. We gaan eventjes richting de oudjes, mensen. Letterlijk, Paul McCartney straks. Carly Simon. Ook Joe Jackson is inmiddels op leeftijd. It's different for girls.

De allerlekkerste muziek om je weekend mee te beginnen. Tussen 9 en 10 de slow start. Tussen 10 en 11 onze man in Hongkong, Mark Scholz, die inmiddels zijn eigen koffiebekers heeft, zag ik op zijn WhatsApp. En tussen 11 en 12 DJ Reds met Reds Radio Show. Deze slow start wordt herhaald op zondagochtend. Met name hij tussen 10 en 11. Nieuw programma met een nieuwe discjockey. De stilte van zondag. Toch lekker? Van alle lekkere muziek in jouw weekend. Paul McCartney's nieuwe Days We Left Behind.

Starbuck en Moonlight Feels Right. En dingen die je afvraagt als je dit soort liedjes hoort. Hoeveel hits zijn er eigenlijk gemaakt met een xylofoon? Deze, ik moest het even opzoeken. En volgens Thomann, een bekende leverancier van instrumenten, is ook Depeche Mode Everything Counts een bekende hit met een xylofoon erin. Nou, moet ik hem even terugluisteren om ook die xylofoon te horen? Ga ik zeker doen. Dit was hem, de slow start voor deze week. Laat je achter met Gnarls Barkley. En Smiley Faces, die wens ik je toe. Tot volgende week.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Indonesië worden 5 Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog 6 andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi en kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. En in Amsterdam begint World Pride met om 11 uur de Pride Walk vanaf de Dam. Die eindigt in het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride opent. Het is voor het eerst dat het internationale event in Amsterdam is. 2 weken lang is er extra aandacht voor de wereldwijde strijd voor gelijke rechten voor LHBTI-plussers met protesten en feesten. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

La natuurlijk een beetje een goedkope manier van je ervan afmaken. Maar toch vind ik het een erg goede track. Suede, The Beautiful Ones. Op deze Man in Hong Kong Veiling Event. Het is het tweede gedeelte van de Drieluik op de zaterdagochtend. Dankjewel, Tom Boon. En straks na mij zit DJ Reds klaar. Ik ga gauw verder naar Suede. Geweldige track natuurlijk met deze dame en heren uit Schotland. Ze heet Texas. Dit is Prayer for You. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Good morning, Joe San.

1992, de Emotional Vis uit Ierland komen ze. De track Celebrate, geweldig album van Kieran Carstens. Ze hebben er nog twee gemaakt en verder helemaal niks meer. En ze bestaan gewoon nog steeds, dat verbaasde me. Dit is Lee Dorsey met het heerlijke Working in the Coal Mine.

0: de krom. Eindelijk had hem laatst in een popquiz zitten. Nou, niemand wist het.
1: Nou, dan.
0: Ik denk dat ook niemand weet dat het allemaal geproduceerd aan de hand van Alan the Saint. Ja, daar heb je hem. Heel veel dingen geschreven voor anderen. Deze is Happiness, kennen van de Pointer Sisters, maar dit is zijn uitvoering.

Gaan we eens opzoeken. Alan Tessain. Prachtig mooie liedjes gemaakt. Een goed producer naar New Orleans. En de huisband. Daar was trouwens The Meters. Dan zou ik wel goed radio DJ geweest zijn als ik dan iets van The Meters ga aanzetten. Maar nee, dat heb ik niet voorbereid. Ik ga naar Poki Lafarge. Met deze track. Fuck Me Up.

is wel een Prince classic, dit Mountains van het album Parade hier op Ice Radio. Maar in Hongkong luister je naar, fijn dat je bent. Mark Schultz, daadwerkelijk vanuit Hongkong. Dan ga ik nu naar deze track van Weezer. Dat was volgens mij de allereerste keer dat we met hun in aanraking kwamen. Buddy Holly. What?

alweer 30 jaar oud deze track. Paul met Angry Johnny. Ik heb eigenlijk verder niets meer van haar vernomen. Ze neemt allerlei dingen op, weet ik. Maar ik ken alleen deze track van haar. En ik kwam eventjes naar boven. Ik ben helemaal naar radio. Dus wat ik aan het luisteren was leuk om weer eventjes te horen samen met jou. Dan ga ik nu naar George Clinton en die Gangsters of Love. En George Clinton is natuurlijk een grootheid op het gebied van de P-funk. Hij was natuurlijk de grondlegger van Funkadelic en van Parliament. Hij heeft ook heel veel andere dingen gedaan. Het debuutalbum van Gotcha onder andere werd door hem geproduceerd. Ja, echt waar. Ook het tweede album van de Chili Peppers, Vicky Stiley. Daar zat hij in met zijn vingers. Heel erg cool. Ik heb hem één keer gezien in Paradiso. Had ik heel veel van verwacht, maar het was één puinhoop met 35 man op het podium. Te veel marihuana gerookt. En ja, niet zo cool als we het nu aangezet. Zetten.

0: makes a whispering man sound as if he cries.
1: David en Stefan de Waala, a.k.a. Soulwax, met het geweldige Conversation Intercom hier op Ice Radio. Dan ga ik nu, doe ik deze, ook weer zo'n classic, Afghan Whigs, Debonair.

Jaren 90 classic, As Express. The theme from As Express. Maar het hadden ze niet helemaal zelf bedacht hoor. Luister maar even naar deze track. Van Rolls Royce. Is It Love You're After? En dan ga je toch een heleboel dingen herkennen. Bijvoorbeeld dit al.

Ik heb het ooit een keer gezien live in St. Louis op de 4th of July Independence Day. Onder die arch stonden ze. Eerst Salt and Pepper en daarna kwam Garth Brooks. Ik heb het allemaal half-half zitten kijken. Te veel biertjes en dat soort dingen. Je weet hoe het gaat, maar hartstikke leuk. Salt and Pepper, Shake Your Thing. Eén laatste trek over mij betreft. Het stukje ga ik overdragen naar Harlem. Harlem Double A, daar zit hij klaar. In de Schalkwijk in de bovenkamer. DJ Reds voor de Reds Raiders Show. Tot 12 uur is hij er. Veel plezier daarmee. En ik ben er volgende week weer van een team.

0: it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Over een uur gaat het druk bevaren Twentekanaal voorlopig dicht. Door de droogte is het waterpeil te laag en dat kan zorgen voor schade aan de natuur en aan kades. Afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil omhoog te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu, die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en zag het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. En twee piloten van Iceland Air, die in het voorjaar een stunt uithaalden, zijn hun vliegbrevet voorlopig kwijt. Ze vlogen heel laag over een dorpje in IJsland omdat een van hen met pensioen zou gaan. De actie ging niet ongemerkt voorbij. Mensen klaagden dat hun huizen stonden te trillen door het laagvliegende toestel. Dan het weer van Weer Online. Het wordt volop zomers met veel zon en weinig wind. Komen straks wel wat stapelwolken aan. Temperatuur 23 tot 29 graden. Morgen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu. DJ Rats.

Good morning. Ik heb nog nooit zo zeker geweten in mijn radio carrière dat ik met dit nummer zou beginnen. Enjoy the silence van Depeche Mode. Niet expres hoor, maar gewoon wel aan denken inderdaad. Jeetje mina. Hey Mark, dankjewel. Wat een heerlijke songs man. Heb je net gedraaid weer. Altijd, maar deze was wel heel erg in mijn straatje. En je bent altijd in mijn straatje. Mark is altijd in ons straatje. Wat een heerlijke songs. Ton, daarvoor. Dankjewel. Rats is weer terug. Vrienden, ik zet dat al eventjes op. Nou, als je me volgt op Facebook. Daar had ik het al even gezet. Ik was er verleden week niet. De jukebox stond aan. Ik had het ook al een beetje aangekondigd. Want ik kwam net terug van een week vakantie. Althans, vakantie, zal ik zo wat over zeggen. Ik had ook een technical issue, om het zo te zeggen. Dus het lukte gewoon niet. Ik was speciaal even nog snel naar huis gegaan. Dan denk ik, dan kan ik het nog opnemen. Of de radio recording aanzetten. Maar het lukte niet. Mark, dankjewel dus. En fijn om er weer te zijn na 2 weken. Enjoy the silence. Oh ja, waarom dan, Rats? Nou, in het kort hoor vrienden. Ik heb een bijzondere week ervaren. Een stilte-retraite week. Ik doe wat aan meditatie. Heb ik het wel eens over gehad. Ook met een aantal radioluisteraars nu. Dat is ontzettend fijn om te doen. Dan zijn we online bij elkaar. Ik vertel wat. En dan doen we dat. Heel in het kort. Maar ik ben natuurlijk al een tijdje daarmee bezig. Dat resoneert ook wel af en toe door in de radio-uitzending. Maar ik was een hele week weg. Het was een stilte week, een stilte retraite. Ik had het nog nooit gedaan. En het is dan echt de bedoeling dat je helemaal stil bent. Dat lukte maar ten dele. Bijvoorbeeld omdat mijn kids op vakantie waren met de moeder. Daar was wat going on, om het zo te zeggen. Het is goed gegaan hoor, uiteindelijk. Maar ik had even contact ook met haar en met mijn boys. Dus het was niet helemaal stil. En ik was er ook met Esther, mijn medereiziger in het meditatie. En wij hadden s'avonds wel eventjes van, hey, hoe voel je dit, hoe voel je dat? Dus er was al wat gesprek. Er waren ook mensen die hebben volgens mij echt een hele week niet gesproken. Behalve met de leiding die er was. Wat zal ik zeggen, vrienden? Mediteren, ik doe het. Maar het is toch andere koek als dat je om 6:30 de wekker zet. En om 7:00 daar echt buiten, want het was natuurlijk fantastisch weer, buiten gaat zitten. Ik bedoel, als ik thuis mediteer, dan is het 12 minuten of af en toe 20 minuten. En dit was 2 keer 20 minuten om mee te beginnen. Ja. En daarna yoga. Dat past naadloos in elkaar over. Dan lekker eten. Je zal begrijpen dat het geen hamburgers en vette bek was. Goed eten. En dan nog meer onderricht in non-dualiteit. Een hele les over liefde, om het zo maar te zeggen. Dan zat je heel relaxed bij elkaar te luisteren. En dan 's middags weer hetzelfde programma. Mediteren, yoga, in stilte. En dan kom je best wat tegen. Het was een hele, hele, hele fijne verdieping. Echt een aanrader. Het was in Olst. Gert zei verleden keer de chat tegen mij. Dat is een mooie omgeving. Dat weet ik inmiddels. Vlak bij de IJssel, vlak bij Deventer. Prachtig. Als je nou denkt, Rats, mooi. Wat was dat dan? Ik zal je zeggen hoe het heet. Zoek het maar eens op. Human Awakening. Fantastische, goede docenten. Echt een aanrader. Fantastisch. Vrienden, hey. Dit was de Rats Radio Show. Enjoy the silence. Work like violence. Break the silence. Come crashing into my little world. Prachtig, prachtig. Er was even geen heel veel taal nodig om dicht bij jezelf te komen. Ik denk dat dit nummer er ook over gaat. Learning to fly. Ja. Waar vlieg je heen? Dit is Pink Floyd. Dat fantastisch mooie nummer. Hun 80's nummer, hè? Gezongen door David Gilmour. Vrienden, wat fijn dat je erbij bent. Ik ga lekker muziek draaien, hoor. Jazeker. Good morning. Into the distance.

0: Oh, wat een mooi nummer, hè? Te gek ook, hè? Die spoken words dingen ertussendoor. Dat is Nick Mason, de drummer. Te gek. Pink Floyd, Learning to Fly. Wat een schitterend nummer is dat, zeg. Wauw. Het fijn dat je erbij bent, dat we dat gezamenlijk kunnen horen. Ja, te gek.
1: De lekkerste start van je weekend. De zaterdagochtend. Op Ice Radio.
0: Ja, vind ik wel. Wauw. Dit is Björk, Human Behavior.

mijn ongelooflijk grote geliefde vriendin Farah, die ik al zo lang ken, die is nu in IJsland. En die stuurde mij wat filmpjes door van hoe je eens kijken. Het was er echt aan het regenen. Koud. Maar wat een pracht, man. Oh. Sorry, Björk. Dat kunnen weten. Ik heb dit album toen het in de 90s uitkwam, werkelijk qua grijs gedraaid, zeg. Wauw, debut. En daarvoor was het de Sugar Cubes. Tijd niet gehoord. Björk, ik denk, die kan ik wel weer eens even draaien door die filmpjes vanuit IJsland. Ben je wel eens geweest daar? Ik zou dat wel een keer heen willen, hoor. Wat ziet dat er mooi uit, man. Het is, het was echt heel regenachtig daar. Ik geloof, ze zijn 15 graden. En ze stuurde ook een filmpje van, ja, het is nu nacht, maar het is gewoon helemaal nog licht. Bizarre natuur, man. Dat moet wat met je doen, denk ik. Gaaf. Ben benieuwd hoe ze dat vindt. Als ze terug is, wat meer foto's daarvan zien. Tof. Björk, Human Behavior, onze IJslandse queen, ja. En wat is het gaaf, hè, wat ze doet. Vrienden, ik zat net te luisteren en ik zat eigenlijk ook iets... als ik het volgende nummer draai, ik zal gelijk zeggen wat ik ga draaien, Hootie and the Blowfish, dan weet ik dat ik, als ik dat één keer in de twee jaar een keer draai, dat ik bijna altijd hetzelfde dingetje zeg. Omdat we dat weet ik gewoon nog. En dat is gewoon een mooie herinnering aan Hootie and the Blowfish. En dan gaat het niet om mij, hoor. Want ieder nummer heeft herinneringen. Maar ja, ik heb deze. Maar ik vind het ook zo te gek om trouwens dit soort herinneringen. Als jij die bij andere nummers hebt, laat het me weten. DJRats@iceradio.nl. Want of ik het nou ben, of jij het bent. Als ik het van iemand anders hoor, vind ik het net zo te gek. Maar ik zal je zeggen, en dan ga ik gelijk terugrekenen, zeg maar. Hootie and the Blowfish, die speelde dus in Paradiso. En daar zit ik net te kijken. Op 17 december 96. En daar heb ik wat mee. En ik was geen eens bij het concert daarvan. Hootie and the Blowfish uit Amerika in de 90s. Het is een van de meest verkochte albums ook. Ja, geen Thriller, maar daaronder niet heel ver in de top 10 volgens mij. Miljoenen en miljoenen albums hebben die verkocht. En het nummer Only Wanna Be With You was hun prijsnummer. Ze hebben dus in de Paradiso gespeeld. En ik zat toen op de Hogeschool van Amsterdam, op de Droogbak, vlak naast het Centraal Station van Amsterdam. Daar studeerde ik, richting cultuur en kunst. Dat was dat jaar. En ik zat toen in de klas bij, maar hij mag dit vertellen, het is gewoon voor de fun, hè. Bij Femke. En Femke was vond ik heel tof. Toffe griet was dat. En toffe griet, dan zeg ik, nou ja, het was gewoon een toffe griet. En ik ging wel eens met haar een harkje halen op de dijk daar. En gezellig. En we hadden het wel over school en over muziek ook. En toen zei ze, kom een keer, ik woon hier vlakbij en ga mee. En want er komen wat andere mensen. Dat doen we even lekker, even gezellig. En dat was er altijd een peukje erbij en dit, dat. Drinken we wat. Gezellig in die good old 90s. Dus ik kom daar en ik... ze zegt, dit is mijn zusje. Zo, die vond ik leuk, hé. Wow. Ik zeg, hi. Maar wat gek is dat ik nu niet meer weet hoe ze heet. En, maar zij werkte bij zo'n Argentijnse grill restaurant. Zo'n gauchos-achtige ding. En ik zat met haar te praten. En ik ben ook bij haar blijven slapen. Ik lag stokstijf naast haar in het bedje. Volgens mij heb ik wel een kusje gegeven. En toen zei ze, dat weet ik nog, van ik heb echt 100, was dat toen nog gulden? Ja, ik heb 100 gulden fooi gekregen vanavond van een paar gasten en ik. En die zeiden dat ze in een band speelden. Ik zei, wow, ik zei, welke band was dat dan? Toen zei ze, ja, maar ze moesten in Paradiso spelen. Dus dat heb ik toen, dat ging je opzoeken of bellen. Niet op het internet natuurlijk. En dat was dus Hootie and the Blowfish. Ik zei, nou, ik wist wel toen. Ik zei, die hebben echt. Ik zei, nou, 100. Die hadden wel 1000 gulden kunnen geven. Ik zei, want die hebben miljoenen albums verkocht. Echt waar. Dus dat is zo'n herinnering die ik heb dan aan het nummer, aan de avond en aan haar. Hootie and the Blowfish. Only wanna be with you. Goedemorgen, lieve vrienden. Welkom bij de Rats.

0: Meer dan 30 jaar oud, dit nummer en deze herinnering. Ja. I Only Wanna Be With You. Hootie and the Blowfish. Geweldig. Heerlijk, heerlijk. Zit ik ook gelijk terug te rekenen, hè? Was ik dus 23. Heb jij dat ook? Muziek is voor mij meer dan foto's in herinneringen, zeg maar. Gaaf is dat. Ja, geweldig. Mooi, man.
1: Je weekend start hier. Bij de zaterdagochtend. Op Ice Radio.
0: Oh, dit nummer moet af en toe even gedraaid worden. Gewoon omdat het zo mooi is. Minnie Riperton. Le Fleur. Wat fijn dat je erbij bent. Dikke knuffel. Wauw.

Prachtig, prachtig, prachtig. De mooie regionen waar Minnie Riperton in zingt met de vocalen en de instrumentarium en Le Fleur. Prachtig, prachtig, prachtig. Vrienden, ik heb zin om even wat te rocken zo rond halverwege deze show. Dit nummer is van Oasis. En volgens mij hebben ze het geen eens gespeeld bij de grote tour die ze hebben gedaan. Tenminste, ik heb het niet op een setlist zien staan. Maar ik vind het een van hun meest waanzinnige nummers. Omdat hij zoveel energie heeft, het nummer. Dat hebben andere songs van Oasis ook, hoor. Maar hier zat achter de knoppen een producer, Dave Sardi, die onder andere werkte met Marilyn Manson en LCD Sound System en A Perfect Circle. En die kwam uit New York met een bandje die ik nog in het patronaat zag voor 15 man, Bark Market. Harde energie, keiharde gitaren, minimalistisch opgenomen. Dit is de versie die ze bij dit is wat hij bij Oasis deed. Ik vind het zo'n goed nummer, hé. Zet hem aan, Rats. Wow, dit is The Shock of the Lightning. Wow, hoor maar. Dit is Dave.

Dit is de Dave Sardi sound. Vrienden, ik zet hem even keihard op mijn koptelefoon. Dat vind ik lekker. Ja. Good morning. Goed dat je erbij bent. De Raz Radio Show. Here we go. Let's

Wat een nummer is dit, zeg. Jongen, jongen. Ik geloof dat ze weer gaan toeren. Dan zitten die mensen zich en zeggen, jongens, dit wordt de opening track. Na dat intro. Hier gaan we mee beginnen. Oh man, wat een nummer is dit. Ongelooflijk. Kippenvel zit op mijn armen. Jongen, jongen. Godverdikke. Oh my goodness. Zou dat door dat stilteweekje van me komen, dat ik het nu zo goed vind. Hoor je dit? Dit is een ander nummer van, heb ik ooit gelezen, van Oasis, wat achteruit wordt gespoeld. Dit. Nou, zoek maar eens op. Ik heb het niet opgezocht. Ik zit echt te genieten van dit nummer. Hey, weet je wat ik trouwens wel heel even wil zeggen? Eén dingetje. En daarna ga ik zelf ook over de verstiltenis. Verstiltenis, wat zeg ik nou? De stilte opzoeken. In een song. Een prachtig nummer van Sinead O'Connor. Die op een EP stond. Thank You For Hearing Me. En daar had ze dan drie nummers bij gezet. En dat waren covers. Eentje van Dylan. Eentje van Ralph McTell, die ga ik spelen. En ook nog een ongelofelijke versie, House of the Rising Sun. En die is zo verschrikkelijk mooi. Maar ik draai die Streets of London. Wat wilde ik nou vertellen? Ga ik van de hak op de tak. Dat is mijn enthousiasme dat ik hier weer achter de mengtafel zit. De mixtafel. Ik heb best wel wat verteld over dingen waarmee ik bezig was. En ik heb ook wel eens gehoord, in alle eerlijkheid, van iemand die echt heel vaak luistert. Die zei, Rats, ik moet je eerlijk zeggen, af en toe dan denk ik, ja, ik zit er niet zo heel veel in met het mediteren. En dan luister ik niet echt. En dan wacht ik tot het volgende nummer. Ik wil het een beetje gaan losscheiden. En ik zat echt van de week, in de avonduren, gewoon wat dingen ook te bedenken van hoe wil ik wat dingen vormgeven. En ik ga echt die podcast maken. Ik vind het heel fijn dat ik het mediteren met de luisteraars doe. Dat zijn er vier trouwens. En dat is heel, heel waardevol. Het leuke is dat ik er ook een gesprek over had met een van de docenten van de Stilteweek. En die zei, het is zo ongelooflijk fijn om het te delen. En ook er met anderen over te hebben. En dat is ook echt zo. Dat hoor je vaak. Mediteren doe niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En het is zo fijn om dat gezamenlijk te doen. Dus dat vind ik fijn met de jongens van de radio. Maar ik wil ook echt een podcast gaan maken. En niet met het vingertje in de lucht van zo moet het. Maar gewoon, het is eigenlijk voor mezelf. Maar ik vind het ook gewoon fijn om te doen. Weet je, als het ergens resoneert of iets. Dus ik heb al een beetje uitgezocht hoe je een podcast moet maken. Nou, ik heb de apparatuur. Ik kan dit inspreken. En dan moet je het Spotify for Creators of zo. Als je daar wat, en daarom zeg ik het ook. Als je daar ervaringen hebt. En dat je denkt van, hey Rats, ik weet precies hoe dat moet. Ik ga het wel uitzoeken hoor. Maar als iemand zegt van, nou Rats, deze moet je hebben. Dit is gewoon heel goed. Weet je, dat onnodig werk eventjes gewoon handig. Laat me dat dan even weten. djrats@iceradio.nl. Ik wil dit wekelijks gaan doen. Maar af en toe gewoon een geleide meditatie. En wat dingen die gewoon ook voor mezelf om het vast te houden. En om te delen. Ik vind het heel leuk. Dus dat. Goed. Ik ging even de mooie stilte opzoeken in een song. En wat ik zeg. Sinead O'Connor met haar prachtige stem. Deze EP is niet zo bekend dus. Omdat het één song was. Van volgens mij haar, even kijken hoor, Universal Mother, daar stond hij op. Dat was haar vierde album, vierde. Maar die EP, daar staan dus een paar hele mooie nummers op, waaronder deze. En ik zit nou eigenlijk te twijfelen of ik toch die House of the Rising Sun niet moet draaien. Want ik heb die wel eens gedraaid hier ook. En toen kreeg ik echt reacties van, mijn hemel, wat is dit voor een versie? Weet je, waar staat die? En hij staat gewoon ook op Spotify hoor, volgens mij. Weet je wat ik anders doe? Het is nu 37 minuten, dus heb ik nog een minuut of 25. Ik draai nu Streets of London. En misschien draai ik helemaal het eind van de show. Want anders vergeet ik dat later ook weer. Die ongelooflijk mooie versie. House of the Rising Sun. Goed, allereerst Streets of London.

Lieve vrienden van de Rad Radio Show, het fijn dat je erbij bent. Prachtig hè, dit. Sinéad O'Connor, The Streets of London. Misschien dat ik het anders zo vergeet. En deze radioshow heeft absoluut geen regels. Dus de regel van je kan niet twee keer een artiest achter elkaar draaien, dat bestaat hier niet. Ik heb hem namelijk hier klaarstaan in de file. Ik ga hem gelijk draaien. Nog een keer Sinéad O'Connor. Die ongelofelijke versie. Want die Streets of London is heel mooi. Maar wat ze hier doet met House of the Rising Sun. Ik ga zo meteen ook helemaal stil zijn. En dan zet ik de microfoon helemaal uit. En pas dan druk ik op play. Want ze begint eigenlijk gelijk met zingen. Als je de mogelijkheid hebt, hè, om echt even goed te luisteren. Laat dan anders alles even vallen waar je mee bezig bent. Dat is sowieso goed in het leven om dat af en toe even te doen. En even stil te staan in het hier en nu. Ja, dat was een hele belangrijke les trouwens in die stilteweek. Het hier en nu. Ja, maar goed. Daarover meer in de podcast. Dit is de versie van Sinéad O'Connor. House of the Rising Sun. Ik zal er echt even helemaal niks over zeggen. Geniet hiervan met alles wat je hebt.

Wow, van de eerste tot de laatste seconde was dit The House of the Rising Sun, mijn hemel. Ik kan wel zeggen dat ik af en toe kippenvel heb, maar af en toe gebeurt er ook nog iets heel anders. Dan voel je het gewoon in je hele lijf wat zij doet. Het lijkt alsof ze het heel zachtjes in je oor zingt, fluistert. Wat prachtige, wat een schitterende versie van The House of the Rising Sun van Sinead O'Connor. Dus niet op een van haar albums, maar gewoon op een EP. Wauw, en hij staat op Spotify, heb ik even voor je gecheckt. Wauw, mooi hè? Prachtig, prachtig, prachtig. Vrienden, ik draai nog een heel mooi nummer. Laat ik anders gelijk zeggen hoe ik dit nummer even tot mij komt. Het is ook wel een verhaal, maar ik vind het allemaal in het mooie zitten, zeg maar. In het mooie zitten, dat zeg ik even heel simpel. Ik zag een Facebook herinnering bij mezelf. Dat ik 15 jaar geleden inviel op 3FM. Ja, dat was iets van 2 weken lang. Dat was mijn allergrootste droom. Die uiteindelijk een soort nachtmerrie werd. Want het was helemaal niet leuk. Jezus mina, wat kwam ik daar een hoop dingen tegen. Die helemaal niet leuk waren. En die heel ver afstonden van waar ik zelf eigenlijk wil zijn. Ik wil gewoon plaatjes draaien zoals dit. Dus het is helemaal goed. Maar in die tijd draaide ik dus bij Kix Radio. Dat mocht, zeg maar. Dat ik mocht invallen bij 3FM. En ik heb daar wel hele fijne herinneringen aan Kix Radio bij Rob Stenders. Met een aantal mensen. En een van die mensen is... ik zeg altijd Mark voor mij. Dat vind ik zo heerlijk. Maar voordat Mark voor mij draaide, was er Lana. Lana Wolf. Lana Wolf. Het Uur van de Wolf. En Lana had ik een ontzettende leuke tijd me altijd mee bij Kix Radio. Echt een lieverd. Zij was echt lief. Ja, ze was echt lief voor mij. Van, hey Rad, hoe is het? En dacht ik van, oh, vraag ze echt aan mij hoe het is. Weet je, wat leuk. Dat gebeurde ook wel eens heel anders in die radio omgeving daar. Dat ik dacht, wow, wat gebeurt hier allemaal? Maar Lana was altijd lief. En we hebben samen ook nog wel eens veel radio gemaakt. Want ik zat dan voor haar, de voorstanders Lana en Fred. Maar we hebben ook gewoon wel eens met z'n tweeën radio gemaakt. Dat was hartstikke fijn. En er was ook ooit een keer een vriendin van haar best wel af en toe mee. En daar heb ik ook een keer een radiouurtje mee gedaan. En dat was Sandra. En dat was echt een hele lieverd. Ik heb af en toe wel eens contact met haar gehad. Gewoon via Facebook, maar al heel lang niet gezien. En ik wist ook via Facebook, daar was ze open over, dat ze ernstig ziek was. En ik hoorde van de week, zag ik een post van haar, maar die was gedaan uit naam van haar dochter, dat ze is overleden. Dus ze was al een tijd echt ziek, dat wist ze. En ze is overleden. En ik las dat ze in rust, met haar beste vrienden om haar heen en familie is overleden. Het vond ik verdrietig om te lezen natuurlijk. En dat deed me dan terugdenken aan de tijd dat ik met haar radio maakte. Ik zei op een gegeven moment, en dit nummer is voor haar. Jazeker. Zo mooi. Anders had ik dit nummer denk ik nooit tot mij gekregen. Ik had het wel eens gehoord hoor, maar ik wist de schoonheid kwam op die avond tot me. En dat was door haar aanraking van dit nummer, zeg maar. Want ik zei op een gegeven moment, jeetje, we kunnen nog een paar nummers draaien. Wat heb jij nog een speciaal nummer? Ze draaide de Wallflowers met One Headlight. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, wat is het? Ze zegt, dat is de zoon van... En dat zij zegt tegen mij, van Bob Dylan, Jacob Dylan. Zei ik, echt waar joh, dat wist ik helemaal niet. En dat nummer heb ik wel eens gedraaid. Maar nu al een hele tijd niet. En ik draai hem voor Sandra. En haar familie zal dit niet horen. Maar in gedachten draai ik hem voor iedereen die haar ernstig, heel lief had. Ja. En dat is dan denk ik ook gelijk het laatste nummer van de show. Als ik zo eventjes kijk. Want dit is een nummer van vol in de 5 minuten. En dit nummer mag ook echt 5 minuten zo mooi klinken. Dus dan zeg ik bij deze alvast. Heb een goed weekend. Zometeen André Dortmund hier op Ice Radio. Ik ben volgende week bij je. Het is nu bij mij trouwens dinsdag. Want ik heb dit weekend ben ik met mijn boys. En dat zeg ik alleen even als je dat beheerd is, luistert. Maar het is gewoon zaterdagochtend natuurlijk. Dus heb een goed weekend. Blijf dicht bij jezelf. En bye bye. Dit zijn The Wallflowers. One Headlight.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 4 Nederlanders teruggevonden. Ze zaten op een boot die sinds gisteravond werd vermist. Ze maken het goed. De boot zou zijn gezonken. Volgens Binnenlandse Zaken is er nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de motorboot zaten ook andere Europese toeristen. Rond deze tijd gaat het Twentekanaal voorlopig dicht. De sluizen gaan nu zo'n beetje niet meer open vanwege de droogte en het lage waterpeil. Het is in ieder geval een strop voor tientallen bedrijven bij het kanaal. Zij moeten nu iets anders verzinnen om hun spullen te vervoeren. En ze weten ook niet voor hoe lang. Bij Bordeaux is een grote expositieruimte omgebouwd tot een opvangcentrum voor mensen die op de vlucht moesten voor de bosbranden daar. Er zijn bedden neergezet in de 2 loodsen en er is ook kleding geregeld voor de duizenden mensen die er nu zijn. Het is niet duidelijk hoe lang ze er moeten blijven. En in de Tour de France is de ene laatste etappe begonnen. Het is een pittige. Het peloton krijgt maar liefst 4 beklimmingen voor ze kiezen, waarvan 3 van de buitencategorie. De finish is net als gisteren op Alpe d'Huez, maar nu via een weggetje in een kwetsbaar natuurgebied. En natuurliefhebbers zijn daar boos over. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat meer wolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

Ja, leuk. Die ga ik even meedraaien. Zo lang geleden dat ik deze op de radio heb gehoord. Het zal een reden hebben, hè. Tom Tom Club. En de Wordy Rapping Hood uit begin jaren 80. Welkom bij de Music Garden. Een nieuwe aflevering van de Music Garden hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie van harte welkom dus. Ja, muziek onderweg van de Pet Shop Boys. Bon Jovi, Boudewijn de Groot. Ramstein gaan we ook nog even meedraaien. Duran Duran. We hebben nog een blues van de bovenste plank dit uur. En een vreemde eend. Ja, muziek en dingetjes zat, hè. En dit is Maroon 5.

Ja, je wordt er gek van, hè, met het weer. Als de zon maar even gaat schijnen, dan komen al die fietsers naar buiten, al die wielrenners, en dan ga je een stukje wandelen. Dan word je bijna ondersteboven gereden door zo'n kerel, of een vrouw die op de fiets zit dan natuurlijk, hè. Queen en de Bicycle Race hier op Ice Radio. Daarvoor nog Maroon 5 en Daylight in de Music Garden. Je herkent de klanken vast al wel, hè. Dit zijn de Pet Shop Boys. Met die klassieker van Elvis Presley. En of Willie Nelson, kijk maar. Always on my mind.

Van hun eerste album AM Waves. Dat kwam uit in 2018 uit mijn hoofd. Young Guns, Silver Fox in ieder geval met Midnight in Richmond. En daarvoor nog de Bachelor Boys en Always On My Mind hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Straks weer een blues van de bovenste plank. Ja, daar mag jij een mailtje voor sturen als je een goede bluesplaat weet. Stuur me gewoon een mailtje. andre@iceradio.nl andre@iceradio.nl. Dus dat straks. Zometeen ook nog Boudewijn de Groot. Maar dit is eerst Bon Jovi.

Origineel was het van Charles Aznavour en Lennart Nijg, die heel veel vertalingen deed voor Boudewijn de Groot. Die vertaalde deze ook weer en het werd dus een meisje van 16. Ja, Boudewijn de Groot dus en hier op Ice Radio en een meisje van 16. Je luistert naar de Music Garden met muziek onderweg van Derek en de Domino's in de Blues van de Bovenste Plank. En dit is...

0: Blues van de bovenste plank.
1: Lekker hè? Rammstein en Radio. Hier op Ice Radio, geen playlist van passie. Tijd geworden voor een goede bluesplaat. Stuur me een mailtje als je er eentje weet, hè. André@iceradio.nl. André@iceradio.nl. Voor een blues van de bovenste plank. En deze week, ja, dit uur zit erin, Derek and the Dominos. Have you ever loved a woman?

normaal op de radio hoor je natuurlijk A View to a Kill of The Reflex van deze groep Duran Duran. Ik denk, kom, ik draai eens een keer een andere mee. De Skin Trade hier op Ice Radio. Geen playlist, maar vassie. En daarvoor nog Kensington en Bad. Straks de Simple Minds. Maar nu eerst Therapy. Dit is

0: Ja, dat was echt een knoepenknallen van een hit voor hun, hè? Simple Minds, Alive and Kicking, hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Je luistert naar The Music Garden. En als ik zo eens even door het tuintje heen loop en ik loop richting het vijvertje, dan zie ik daar weer een paar eendjes zitten en er zit toch weer een aardige vreemde tussen, hoor.
1: De vreemde eend.
0: Een plaatje dus wat een beetje buiten de boot valt. Dit liedje verscheen in 1988. Het heeft nauwelijks een refrein. Het draait om samples, elektronica, een opzwepende beat en een ook iconische stem die steeds Race roept. Dat maakt het liedje ook een favoriet voor autoprogramma's en tv-programma's en reclames, hè. Ik heb het over Yellow. Dit is The Race.
1: De vreemde eend.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday
1: afternoon. Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het lukt het OM steeds beter om geld af te pakken van criminelen. Het ging vorig jaar om een recordbedrag van 433 miljoen euro. 23 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het OM hoopt het in de toekomst nog beter te doen door te focussen op de link tussen de onder- en bovenwereld. Maar dan moet er wel goed worden samengewerkt. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. In Wormer bij Zaandam is een minderjarige jongen opgepakt die bezig was met een explosief bij een woning. Dat ging niet af. De politie zoekt nog naar een andere verdachte. In dezelfde straat ontplofte ruim een week geleden wel iets bij een woning en was er een klein brandje. Op de muur stond de tekst 220 cocaïne. En in Amsterdam is World Pride afgetrapt met de Pride Walk. Vanaf de Dam lopen duizenden mensen naar het Vondelpark, waar Koningin Maxima World Pride officieel opent. Amsterdam is voor het eerst gaststad van het internationale evenement. 2 weken lang is er van alles te doen om aandacht te vragen voor de LHBTI+ gemeenschap. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
3: All systems ready. Let's go.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
1: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
7: Met nu.
1: The Music Garden.

Ja, als Dreetje op de bak is, moet er altijd iets van de Beatles mee. Bij deze dus, uit 1967, Penny Lane van de Beatles hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En voor het nieuws draaiden we nog Yellow met The Race. In het tweede gedeelte, muziek onderweg van Sandra Maria Magdalena. Ja, let op, de Beach Boys komen nog voorbij, de Commodores. Bob Dylan komt nog voorbij. Natuurlijk doen we weer een blues van de bovenste plank en een double shot. En deze is een beetje vergeten. Wat een goede plaats, zeg. Hot Ship. En Start It Right op Ice Radio. Let me

Ja, tot het gaatje, hè, zouden we vroeger zeggen. The Beach Boys en Tears in the Morning. En daarvoor nog in een blokje van drie. Dat doen we altijd even in tweede uur. Hè. Coldplay en Viva La Vida. En daarvoor zat weer de Commodores met Going to the Bank. Hier op IJs. Geen playlist, maar passie. En dit is Anouk. Dominique.

0: Nou, meer jaren 80 kunnen we toch niet maken, hè?
1: Nee.
0: Sandra en Maria Magdalena hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En het volgende liedje is No Rain van Blind Melon. En Blind Melon, ja, was de het succes van hun was helaas maar van korte duur, hè? Slechts 2 jaar na de wereldhit, deze wereldhit No Rain, overleed zanger Shannon Hoon op 28-jarige leeftijd aan een overdosis, terwijl de band nog onderweg was voor promotie van hun tweede album Soup. Ja. Triest verhaal, maar wel een goede plaat, hoor. Vandaar deze Blind Melon, No Rain.

0: nieuws van de bovenste plank.
1: Je kent hem misschien van het kleine hitje I Fooled Around and I Fell in Love. En eigenlijk is het een grote bluesgigant in Amerika. Dat weten wij hier in Europa niet. Vandaar dat ik hem ook even gewoon meedraai, hè. Ik heb het over Elvin Bishop.

Lekker hè? Blijft altijd heerlijk. Rufus en Chaka Khan en Once You Get Started. En Prince was eigenlijk een hele grote fan van Chaka Khan. En daarom gaf hij dat liedje I Feel For You, wat we ook kennen waarschijnlijk van Chaka Khan, gaf hij dus in 1984 dus aan Chaka Khan. Ja, Prince geeft dat liedje. Ja. Gaat wel eens een keer meedraaien voor je hoor. Geen enkel probleem. Je luistert naar de Music Garden hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Straks Bob Dylan. En dit zijn de Spin Doctors en Two Princes.

0: Bob Dylan. Ja, legt u hem daar maar neer hoor. Dank u wel. Just Like a Woman. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
1: Double Shot.
0: En dat is vandaag een hele leuke. Ja, dat zijn twee platen met een bepaalde overeenkomst. En die mag je zelf bedenken. Die mag je ook insturen naar me. Stuur me een mailtje. andre@iceradio.nl. En deze week is die ingestuurd door Marcel van Wingenden. Marcel, dank je wel voor het insturen. We gaan zo meteen draaien. Sam Brown met Stop. En we beginnen met Third World en Tragile Love. En de overeenkomst. Nou, daar komt-ie. Ga er even voor zitten. Sam Brown is de dochter van Vicky Brown. En Vicky Brown was weer heel regelmatig de achtergrondzangeres bij Third World. Dat is dus die overeenkomst. Sam Brown met Stop. Maar nu eerst Third World, Tragile Love. Veel plezier ermee.
1: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, naar hem wordt nu gezocht. Op het Leidseplein in Amsterdam is vannacht een informatiezuil over World Pride vernield. Er is een verdachte aangehouden. De World Pride duurt 2 weken en wordt zo officieel geopend door koningin Maxima in het Vondelpark. Daarvoor liepen 10.000 mensen mee in een tocht om aandacht te vragen voor de LHBTI+ community. Op een zomerkamp in het gebied dat in Russische handen is, zijn Oekraïnse drones ingeslagen. Daarbij zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder 2 kinderen, zegt Rusland. Het is niet duidelijk of het zomerkamp bij de zee van Azov expres is aangevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En werk aan de winkel voor het team van Max Verstappen, want hij heeft het niet best gedaan in de laatste training in Hongarije. Hij zet een teleurstellende 7e tijd neer. Moet over een paar uur echt beter, want dan is de kwalificatie al voor de race van morgen. Lando Norris was overigens de snelst in de training. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.
5: Jeroen.

0: Hier klopt het hart van de muziek. Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Terug te vinden op het album What A Sign.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En hoewel de man in 1983 al een aantal jaren in het vak zat, was dit voor mij de allereerste kennismaking met Chris Rea. En pas later realiseerde ik me dat ook Fool bijvoorbeeld een heel bekend nummer is van dezezelfde zanger. Een man die helaas alweer een paar maanden niet meer onder ons is. Want ja, hij is een tijdje terug overleden. Ja. Ook volkomen onverwacht trouwens. Ook zo'n man waarvan je denkt, nou, die blijft gewoon eeuwig leven. Maar helaas, dat geldt voor ons allemaal. We leven niet allemaal eeuwig. Tenzij je, net zoals ik, in reïncarnatie gelooft. Maar dat is een ander verhaal. Hartelijk welkom, dit is Car Classics. Voorlopig de laatste aflevering trouwens. Want ik ga er een paar weken tussenuit. 3 weken ga ik even op vakantie. Niet dat ik echt wegga. Het wordt waarschijnlijk gewoon een vakantie in de achtertuin. Maar daar geniet ik ook gewoon van. Even bijkomen en dan gaan we in augustus gewoon weer verder waar we gebleven zijn met het album Alphabet. Dus maak je niet ongerust. En in de komende weken zul je dan gewoon wat herhalingen horen van Car Classics. Dus het is niet zo dat je het programma helemaal moet missen. Wellicht kun je je niet meer herinneren wat we vorig jaar hebben uitgezonden. En die uitzendingen zul je dan in de komende weken nog wel gaan horen. Dus dat komt wel goed. En ook dan zul je gewoon goede muziek horen. Maar ik ben wel even op vakantie. Oké. Car Classics, het album Alphabet. Het is allemaal een beetje door elkaar gaan lopen. We hebben nog een aantal letters te gaan. We hebben albums waarvan de titel met een T begint. Ook nog met een U, een V en ook de W van Watersign bijvoorbeeld. Het album wat je net hoorde. En bij de T staat ook nog 3&3 van The Isley Brothers. Dat is een fantastisch album. Ik ben niet zo gecharmeerd van hun uitvoering van Listen to the Music, eerlijk gezegd. Dus dat ga ik niet draaien. Maar wat er ook op staat is een cover van Seals and Crofts, Summer Breeze. Ik heb altijd discussie met mijn vrouw over deze uitvoering van Summer Breeze. Want mijn vrouw vindt die van die Isley Brothers veel beter dan het origineel. En ik vind het origineel beter. Niet veel beter, maar wel beter. Maar eerlijk is eerlijk, die versie van The Isley Brothers is ook niet te versmaden. En die gaan we draaien. Summer Breeze, hoe toepasselijk, The Isley Brothers.
1: Jeroen Drocht rijdt met je mee in Car Classics.

Fritz Hill in a Wilderness of Mirrors uit de eerste soloplaat van Fish, The Company. Het was een vuurdoop nadat hij Meridian had verlaten. En ik heb ook altijd gedacht dat dit nummer, The Company, over Meridian ging. En dat hebben fans mij ook wel verteld. Maar als je dan op internet onderzoekt waar dit nummer nou eigenlijk over gaat, dan gaat het eigenlijk vooral over de platenindustrie. Over het bedrijf, over de zakelijke kant van de muziekwereld. Waar artiesten vaak gereduceerd worden tot nummers en winstmarges. Dat komt me bekend voor. Dat is namelijk bij heel veel radiozenders ook zo als het om discjockeys gaat. Maar dat terzijde. In ieder geval, The Company is wat mij betreft een van de mooiere nummers van dit album. En The Company, naar het schijnt, is het ook zo dat daarmee de fans van Fish bedoeld worden. Want hebben zich ook min of meer verenigd in een hechte community. Dus het is ook wel een soort van positieve geuzennaam. In ieder geval vind ik het een mooi nummer. Dan Elvis Presley. We hebben al wat gedraaid van That's the Way It Is. Een album uit 1970 opgenomen in Las Vegas. Een live plaat eigenlijk. En het is een van de beste platen van Elvis Presley. En er staan vooral veel rustige nummers op. Want dat wilde die Colonel Parker graag. Maar er staan ook wel een paar up-tempo nummers op. Zoals dit nummer. Patch It Up, rock and roll van Las Vegas, geschreven door Eddie Rabbit en Rory Borger.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: waarmee hij trouwens ook afrekende met het wat rustiger en gepolijster, meer gepolijste geluid van Harvest, de plaat die naar voren uitkwam, was natuurlijk wel een groot succes, maar hij vond het zelf denk ik toch wel wat te gepolijst. Dus daarom een wat rauwer geluid op Time Fades Away. Niet dat Neil Young daar zelf dan zo tevreden mee was, want hij had op een gegeven moment wel zoiets van, ja, die plaat die moet toch maar even niet worden uitgebracht. Hij heeft het ook echt tegengehouden. Hè? Het schijnt zo te zijn, dat wist ik helemaal niet, dat die plaat pas in 2017, 9 jaar geleden, voor het eerst op cd werd uitgebracht. Het album is in ieder geval oorspronkelijk uitgebracht in 1973. Don't Be the Night dus van het album Time Fades Away, Neil Young. Goed, zometeen dan gaan we nog even een blik werpen in de album Top 100. Maar eerst Boudewijn de Groot van het album Voor de Overlevende. De hit Verdronken Vlinder.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: te zijn.
1: Bij de letter V staan twee albums van Boudewijn de Groot. Wat een afstand, die staat er ook in. En deze voor de overlevende. En daar staan de meeste hits op. Zoals Verdronken Vlinder blijft natuurlijk een evergreen.
2: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes. Boodschappenlijstjes. Waslijstjes. En hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven. In een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
1: En ik noem de top 3 en ook de nieuwe binnenkomers. Platen die voor het eerst in de Album Top 100 zijn te vinden. De eerste weeksnoteringen, zoals op 45 de eerste. Ken Carson, Experiment. Dan op nummer 13, dat is heel wat hoger. Daar vinden we de nieuwe plaat van Deep Purple. Jazeker, de band bestaat weer. En een nieuwe plaat die heet Splat. Die staat dus op 13. Dan eens even kijken hoor, wat we verder nog tegenkomen aan eerste weeksnoteringen. Op nummer 3, daar vinden we Sienna Spiro met Visitor. De nummer 2 is dezelfde nummer 2 als vorige week. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love van Olivia Rodrigo. Behoorlijk standvastig in die top 3. En een nieuwe nummer 1. En dat is ook een plaat die daar trouwens nieuw binnenkomt. Het is de nieuwe plaat van Madonna, Confession Still. Ik moet eerlijk zijn, dat album valt niet tegen.
0: In Nederland.
1: Daarvoor hoor je Fragile.
3: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go.

0: Een parodie is het eigenlijk, hè? Op de doo-wop muziek uit de jaren 50 en ook op de popcorn muziek uit die periode. Geschreven door Lawrence Krim en Kevin Godley. Je hoort hen hier ook zingen trouwens. Kevin Godley is die diepe lage basstem. En Lawrence Krim die doet dan die hele hoge. En ja, hartstikke grote hit geworden. Het was eigenlijk de bedoeling dat Donna op de B-kant zou verschijnen van een single van 10cc. Maar platenbaas Jonathan King die hoorde Donna en die had meteen zoiets van dit wordt een hit. En hij had gelijk. Dus het werd de A-kant. En het heeft in heel wat landen in Europa op nummer 1 gestaan. En vrij vlak daarna is ook dat album verschenen van 10cc. Dat gewoon 10cc heet trouwens. En daarom ook genoteerd met de T van 10cc. En daarna zal er nog vele legendarische platen volgen. Wat dat betreft een waanzinnige band. Ik geef nu het woord aan de president van Amerika. Ja, niet de huidige president van Amerika, maar van vroeger. Wie was dat? Nou, ergens in de jaren 60. John F. Kennedy heeft het woord.
1: We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand.
0: Ja, ja. John F. Kennedy leidt deze single in van Living Color, openingsnummer van Vivid, Cult of Personality. Stevige opening en een stevig nummer. Maar het is gelukkig een stuk hoe het is het kan.

Ik heb van de week dat album nog eens een keertje goed beluisterd. That's the way God planned it van Billy Preston. Een fantastisch album. Zijn debuutplaat eigenlijk. En, of nou niet eigenlijk, het is gewoon zijn debuutplaat. En vrij vlak hiervoor heeft hij nog bij de Beatles Get Back ingespeeld onder andere. En nou ja, goed. In ieder geval is het gevolg hiervan geweest dat George Harrison dit album heeft geproduceerd. Hij speelt ook mee, George Harrison. Evenals Eric Clapton. Spelen allebei gitaar op dit nummer. En kijk, dit geeft nou aan waarom die hele discussie over de Rolling Stones en de Beatles klinkklare onzin is. Want dat zijn gewoon altijd vrienden geweest, die Beatles en die Stones. Want Keith Richards doet ook mee op dit nummer. Die speelt de basgitaar hier. En nou ja, je weet dat Paul McCartney te horen is op het nieuwe album van de Rolling Stones. En sowieso, ik vind eigenlijk, als ik heel eerlijk moet zijn, dat die vergelijking tussen de Rolling Stones en de Beatles en de vraag van wie is nou eigenlijk beter, dat vind ik een vraag die alleen maar bedoeld is voor domoren die geen verstand hebben van muziek. Wat mij zelf betreft geldt dat ik van allebei de bands hou. En de ene keer ben ik meer in de stemming voor de Stones en de andere keer voor de Beatles. Zo simpel is het. En soms ben ik dus ook in de stemming voor Billy Preston. Want wat heeft die man fantastische muziek gemaakt. En dat geldt zeker voor dit album That's The Way God Planned It. Er staan veel rustige nummers op. Maar What About You, nummer wat ik net draaide, dat is in ieder geval een up-tempo nummer. Staat ook op de B-kant van That's The Way God Planned It. En dan heb ik het over de single. Maar dat is ook gewoon op het album te vinden. Dit is een van de mooie nummers van T for the Tillerman van Cat Stevens uit 1970. Hier is Sad Lisa.

Geselecteerd door ijsmeester Bert Burger af dit album van de B-52's. Dat gewoon de B-52's heet trouwens. En dat zat, in het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Beroemd boek, leuk om daar doorheen te bladeren trouwens. En nou ja, ik vind het wel een leuke keuze ook. Ja toch? Zeker. En op de zender van de ijsmeesters ga je daar nog wel meer nummers horen van deze plaat. Dan weet je dat in ieder geval. Je bent bij Car Classics. Car Classics wordt op een heleboel radiozenders uitgezonden. Via internet en zo hier en daar ook wel op DAB+. En ook op FM en op de AM. Dus Livo, van harte welkom. Voorlopig de laatste aflevering van Car Classics voordat ik er 3 weken tussenuit piep. Even vakantie, even rust. Je hoort dan in die tussentijd wat herhalingen van Car Classics. En dan gaan we in augustus weer door met het albumalfabet. En dit is een track waar ik vorige week niet helemaal aan toe kwam. Dat was de laatste track die ik draai. Ik kom er nu ook niet helemaal aan toe, want het nummer duurt 9 minuten. Maar ik ga er wel wat meer van draaien dan vorige week. Europa Endloos van Kraftwerk staat op Trans Europa Express. Ik spreek het helemaal verkeerd uit. Op zijn Rudy Karels, maar dat maakt niet uit. En eigenlijk vind ik het wel een goed nummer van Kraftwerk. Omdat de band hier eigenlijk droomt van een utopisch Europa zonder grenzen. Nou ja, dat is er ook maar van gekomen. Dankzij Schengen, hè, dat verdrag. Alleen daar is ook weer middel meer een einde aan gekomen. Sinds dat de Duitse regering besloten heeft om grenscontroles te houden. Hè, om zeg maar het asielbeleid wat strenger te handhaven. Ja, is puur voor de buren, maar goed, dat is een ander verhaal. We hebben er wel last van, dat is duidelijk. Maar goed, daar gaat dit nummer dus niet over. Dit gaat dus over het tegenovergestelde. Geniet ervan, van Kraftwerk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden, zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn 2 touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En koningin Maxima heeft in het Amsterdamse Vondelpark de World Pride geopend. Het evenement voor de queergemeenschap duurt 2 weken. Maxima ging ook nog langs bij een aantal informatiekraampjes en was ze bij een dansoptreden van een drag queen waar ze zelf ook nog even aan meedeed. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics.
6: Album Alphabet.

0: Car Classics.
1: Ik moet zeggen dat ik dit een van de leukere nummers vind van het album Waking Up the Neighbors. Natuurlijk, Can't Stop This Thing We Started, dat ik vorige week draaide, is ook een leuk nummer. En dit is ook een lekkere plaat hoor, van Bryan Adams. Het album lijkt wel een beetje op elkaar. Als je de nummers allemaal draait, dan denk ik bij mezelf, ja, het is wel meer van hetzelfde. Maar Everything I do it for you, staat er ook op. En dat nummer, dat is natuurlijk wel weer een typische Bryan Adams ballad. En dat is ook echt een wereldhit. Of ik dat ga draaien, weet ik eigenlijk nog niet. Het is niet bepaald mijn meest favoriete Bryan Adams song, wat ik al eerder vertelde. Maar het kan best zijn dat ik er toch niet onderuit kom en dat ik hem na de vakantie nog wel ga draaien. Maar je moet het nog even laten weten wat jij ervan vindt. Het kan ook best wel zijn dat ik denk van, nou weet je wat, ik laat hem lekker aan ons voorbij gaan. En die zit je thuis beroep. Stuur maar even een mail naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Ja, eigenlijk is het wel een nummer dat je bijna zou moeten draaien. Dat is net zoiets als dat je Bohemian Rhapsody moet draaien van A Night at the Opera van Queen. Heb ik ook gedaan destijds, dus misschien dat ik dat nu ook wel moet doen. Dat ik gewoon zoiets moet hebben van, weet je wat, ik draai gewoon. Nou, we gaan er in ieder geval na mijn vakantie over bakkeleien. Dat lijkt me leuk. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. We zijn bezig met het Car Classics album Alphabet voorlopig voor de laatste keer. Want volgende week dan ben ik er even een drietal weken tussenuit. Even wat rust nemen is hard nodig. Maar we zijn onder andere bij de letter T. En bij de letter T vinden we ook nog een album van Pink dat met name door AllMusic.com is bejubeld. The Truth About Love is ook wel een van de meest succesvolle albums van Pink. Dus het wereldpubliek is het ermee eens. En nou ja, als ik dan nog een nummer moet kiezen van die plaat om te draaien, dan is dat de single Try. Dat vind ik eigenlijk best een mooi nummer.
0: Car Classics.
1: En dat klinkt zo. Het begint heel rustig. En het eindigt ook heel rustig. Try. Dit is Pink in Car Classics.

Dat typisch geval van een groep waarvan ik het leuk vind om af en toe een nummer te horen, waarvan ik een heel album achter elkaar eigenlijk niet trek. Dat heb ik sowieso met rap, heb ik je wel eens vaker verteld. Geldt ook voor Things Fall Apart van The Roots. Wordt wel gezien als een van de hoogtepunten uit de rapwereld. Het is jazz rap, met dank aan DJ Jesse Jeff, die ook meewerkt op dit nummer. Net zoals Jesse Fatness Tees. Dat is een R&B duo wat ik niet ken trouwens. Dat ik niet ken. Maar het klinkt wel lekker in ieder geval. En er staan een heleboel fijne grooves op. Ook Erykah Badu heeft nog meegewerkt op dit album bedoel ik. En dat nummer ga ik zeker nog een keer draaien na de vakantie. Want zoals ik al eerder vertelde, na deze uitzending volgt er voor mij 3 weken vakantie. Bij de V in het album Alphabet vinden we 2 albums van ABBA. Voel et Voel, daar heb ik al het een en ander van gedraaid. Maar ook The Visitors staat erin. En dat vind ik een heel mooi album. Wel gemaakt in de periode dat de ABBA-leden het niet zo makkelijk hadden. Want de scheiding was net achter de rug. En dan toch nog in de studio voor een nieuwe plaat. Het viel allemaal niet mee. En dat hoor je wel aan de melancholische toon van het album. En ook van het titelnummer.

0: Het komt nog uit de tijd dat Cold Wave New Wave was. En ook ABBA had zoiets van, joh, we gaan ook een New Wave nummer maken. En dat was dit nummer eigenlijk, The Visitor. Ja, het is wel New Wave, vind ik wel. En wel een opmerkelijk onderwerp wat in het nummer aan bod komt. Want dat kennen we ook niet van ABBA. Maar het gaat eigenlijk over de angst, de paranoia en de psychologische druk van dissidenten in de Sovjet-Unie. En die wachten totdat de geheime dienst hen komt halen. Ja, het was ook in die tijd in de Sovjet-Unie niet altijd even leuk natuurlijk. En ja, opmerkelijk is dat eigenlijk dit nummer ook nu weer actueel is qua tekst. Zeker als je nagaat wat er nu op dit moment in Rusland allemaal gebeurt. Want ja, dan heb je eigenlijk hetzelfde. In ieder geval erg goed nummer. The Visitors van ABBA. Het was een tijd lang het allerlaatste album wat ze gemaakt hebben. De stemming in de studio was om te snijden, heb ik in interviews begrepen. En in ieder geval hebben ze dat later wel weer een beetje bijgelegd, de ABBA-leden, door in 2021 nog één keer een nieuw album uit te brengen. En daar staan ook een paar hele leuke dingen op. Maar goed, dit is in ieder geval ABBA uit 1981. The Visitors, en daarvan het titelnummer. En er staan ook nog een paar hits op. Head Over Heels bijvoorbeeld, dat vind ik ook een leuk nummer. Nou, dat ga ik zeker nog wel een keer draaien. Goed, ik zit eventjes te kijken, want eigenlijk wilde ik nu aan de gaan besteden aan de Vinyl 33. Alleen dan moet ik wel eventjes dat muziekje erbij pakken van die Vinyl 33. Eens even kijken, waar heb ik dat? Oh ja, hier heb ik de officiële tunes, dat je ook weet dat we een hitlijstje gaan voordragen.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: We dragen voor uit het werk van Buma Stemra's. Even kijken welke platen er allemaal zijn binnengekomen in de Vinyl 33. Voor het eerst in de lijst op 27 MTV Unplugged. De jubileumeditie van Kiss, want 30 jaar geleden kwam dat album ook al uit. Nu ook op vinyl verkrijgbaar. En dan gaan we naar nummer 19. En daar vinden we een plaat van Joe Silvio met een titel die ik bijna niet kan uitspreken. Maar hier staat Ma 3 Sep. Ma en dan een 3 en dan S-E-B. Geen idee waar het over gaat. Ik heb hem ook nog niet gehoord hoor, moet ik je bekennen. Maar het kan best een hele goede plaat zijn. In ieder geval veel mensen vinden hem goed. En daarom dat die plaat dus binnenkomt op nummer 19. Op 15 vinden we de nieuwe plaat van Deep Purple. Splat heet hij. En dan gaan we helemaal naar nummer 7. Daar vinden we Slaapmuts met Slaapmuts. En de hele top 3 is nieuw. Op nummer 3 Lil Kleine met Alleen. Op 2 Sienna Spyro met Visitor. En bovenaan Confessions 2, de nieuwe plaat van Madonna. En daar heb ik er het vorige wat van gedraaid. Een plaat die ik trouwens volgende week op nummer 1 verwacht. En waar ik volgende week geen aandacht aan zal besteden, wat dan mijn vakantie begint. Dat is de nieuwe plaat van de Rolling Stones. En die plaat die is nu een paar weken uit. Foreign Tongues. En daar staan een paar hele fijne Rolling Stones nummers op. Ik kan niet anders zeggen. Zoals bijvoorbeeld Rough and Twisted. Dat is het nummer wat ik je graag wil laten horen van deze nieuwe plaat van de Rolling Stones. En ik verwacht nogmaals dat deze plaat volgende week op 1 binnenkomt.
1: Nieuw.

0: Jeroen Drocht. Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
1: Car Classics.

Sting schreef het nummer toen hij net een nieuw landhuis had gekocht. Nou ja, zo nieuw was het landhuis niet. Een landhuis uit de 16e eeuw, Lake House. In Wiltshire, lees ik hier op internet. En hij keek uit over de uitgestrekte velden en gerst. En rondom zijn huis in de wind bewogen. En toen werd hij geïnspireerd om dit nummer te schrijven. Fields of Gold van Ten Sumner Stills. En ja, goed, Sumner, dat schijnt dan weer gebaseerd te zijn op zijn echte naam. Want hij heet Gordon Sumner. Hè? Sting is niet zijn echte naam. Die naam heeft hij zichzelf aangemeten. Hoe dat precies zit, dat valt ook wel te lezen op internet, denk ik. En eens even kijken. Nou, voor de rest kan ik nog heel veel dingen gaan vertellen over dit album. Waarvan je denkt, nou joh, het zal wel. En je hebt gelijk ook. Dus ga ik naar de volgende plaat in het albumalfabet. This is the Sea. Blijft een legendarisch album van de Waterboys. Ik denk wel het hoogtepunt uit het oeuvre van deze band. En The Pan Within verwijst naar de oude Griekse.

God Pan. Het staat voor de vrijheid en de ongetemde passie in jezelf. En ook met de verbondenheid met de natuur. Allemaal dingen die me erg aanspreken. Ja. En die je zou kunnen zoeken. Oh, sorry. Ik zit nu... Wacht even hoor. Zo. Ik ben even aan het controleren of er nog duivelse teksten in het nummer voorkomen. Maar zo te horen is dat niet het geval. Goed. Live radio, mensen.

0: Dit is het Car Classics albumalfabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Nou, dat is fantastisch.

Jojo, de gitaarsolo helemaal, want er zijn radiostations die hebben dat eind eraf geknipt. Ik zal geen namen van radiozenders noemen, maar bij een van die zenders heb ik gewerkt. Jojo, Bab Kristallnacht, het staat op Van Drinnen Nacht Drussen, dat is Kuls, voor Van Binnen naar Buiten. En Kristallnacht, ja, het is heel naar, maar het is nog steeds een actueel nummer. In de jaren 80 maakte Bab deze plaat, in 1982 kwam dit nummer uit, en dat album ook trouwens. En daarin wordt eigenlijk gewaarschuwd dat mensen op moeten letten, want ja, het is er nog altijd. Opkomend fascisme. Dat was in de jaren 80 zo. Verenigingenhaat, burgerlijke onverschilligheid. En dat is nu niet anders, helaas. Een trieste conclusie die we dan toch wel moeten trekken. Maar wat een fantastisch nummer, nog altijd. Niet alleen fantastisch, maar ook helaas actueel. Bab dus in Car Classics. Dit is een album. Daar ga ik één nummer van draaien in ieder geval. Dit vind ik een mooi nummer van dat album van The Corrs. Tweede plaat is uitgebracht in 1997. Talk on Corners. En daarvan de single Only When I Sleep.

0: Course van het album Talking Colors 1997, Only When I Sleep heet het nummer. En ik herinner me nog dat de platenbaas van The Course erg trots was op deze groep en dat hij dit ook het beste Ierse exportproduct noemde ooit. Ik denk dat hij één groep over het hoofd heeft gezien.
1: Car Classics.
0: En die groep die ga ik nu draaien, komt ook uit Ierland natuurlijk. En dat is een track van Under a Blood Red Sky en dan weet jij al dat ik het heb over U2. Ja, ik dacht toch wel dat U2 nog populairder was dan The Course, maar ik kan me vergissen, misschien dat de Coors inderdaad wel daadwerkelijk meer platen hebben verkocht. Maar ik kan het me eigenlijk bijna niet voorstellen. In ieder geval is Under a Blood Red Sky vooral de doorbraak geweest in Amerika voor U2. Hier in Nederland waren ze al doorgebroken met War. Een plaat die we aantreffen bij de W. En waar ik zeker nog wel terugkomen na mijn vakantie. En er staat op deze live registratie ook een legendarische uitvoering op van Sunday Bloody Sunday. En die studioversie die ga ik ook nog wel een keer draaien. Maar het is dus nu de tijd voor de versie zoals je hem vindt op Under a Blood Red Sky. Dit is U2.
1: Car Classics.
2: This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.

Metal Song. This is Sunday Bloody Sunday van Under a Blood Red Sky. U2 en ook de studioversie ga ik nog wel een keer draaien. Want we hebben de WO aangebroken. Maar dat zal wel na mijn vakantie zijn. Want het zit erop nou voor vandaag. Mijn voorlopig laatste uitzending. Nog heel even gauw een mail behandelen van Ellie. Want die kwam nog met een suggestie van Randy Van Warmer. Met het album Warmer. Er staat ook Just When I Needed You Most op bijvoorbeeld. En die had ik eigenlijk nog wel gepland voor vandaag. Maar ik kom daar niet meer aan toe. Want als ik die nu ga draaien, dan moet ik hem afkappen. En dat zou jammer zijn. Dus die ga ik even bewaren, Ellie, voor na de vakantie. Als je het goed vindt. En ook als je het niet goed vindt trouwens. Maar wel hartelijk bedankt voor je mail. Ook jij mag mailen. Jeroen draait carclassics@gmail.com. De laatste die ik draai is van Soul to Soul. A Dream's a Dream, volume 2, 1990. A New Decade heet dat album. Tot over een week of vier. Hoi!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de alarmcentrales van ANWB en Eurocross krijgen ze het steeds drukker met Nederlandse vakantiegangers die in de problemen komen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze hebben vragen over achtergelaten spullen of wat ze vergoed krijgen. De meeste belletjes komen van mensen die in de regio Bordeaux zitten. De politie heeft in Apeldoorn gericht geschoten op een man die verdacht wordt van een mishandeling. Na een melding erover gingen agenten gisteravond kijken in het pand waar de man zat. Daarbij zou een situatie zijn ontstaan waarbij een agent niks anders kon doen dan schieten. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is een vrolijke boel in het centrum van Rotterdam. Daar staan honderdduizenden mensen te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Er is een kilometerslange optocht die bestaat uit feestelijk uitgedoste dansers en danseressen met roots uit bijvoorbeeld de Antillen, Suriname en Kaapverdië. En het is zo warm in Rome dat twee toeristische trekpleisters langer open blijven, zodat bezoekers ook in koelere uren langs kunnen komen. Het zijn het Pantheon en het Colosseum. Die blijven tot zeker 11 uur in de avond open. In een aantal bioscopen in Rome kun je al een paar dagen gratis naar de film om koel te kunnen zitten. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica. Met Henk Peters.

aftrap van de 251ste weekend Eclectica. Reguliere stijl dan natuurlijk. Nog 3 episodes te gaan. En dit is dan de laatste van juli en augustus nog 2. En dan zit deze formule er wel op. Vandaag 3 uur lang de muziek van toen. Voor oudere jongeren, voor jongere jongeren die van oudere jongeren muziek houden. We gaan naar juli 1971 en juli 1982. Nederland, Amerika en eerst...

44 jaar geleden nu binnen in de Engelse charts aan de hand van producer Rupert Hine, The Fix met Red Skies. We gaan naar de interactieve items. Eerst van die interactieve items. De albumreleases van juli 1982. Een stemlijstje met 6 stuks erin waar het Weekend Eclectica panel uit kon kiezen. En één winnaar natuurlijk. Wat betreft populariteit van beneden naar boven toe ga ik die andere ook eventjes noemen die ik niet gered heb. We beginnen met 2RA door Kevin Rowland en Dexys Midnight Runners. Birthday Party, Junkyard. Red het ook niet, de band van Nick Cave. Had ook het titeloze album van Steve Forbert, te weinig stemmen. En dat geldt ook voor een album van Warren Zevon, The Envoy. De runner-up van deze ronde, dat was dan mijn persoonlijke favoriet, maar redde het net niet. Imperial Bedroom door Elvis Costello en The Attractions. Je krijgt er wel de single van dat moment van. Even geduld. Maar de redelijk glorieuze winnaar, die komt uit eigen land. Klein Orkest met Het Leed Versiert.

Het debuutalbum van Het Klein Orkest heet Het Leed Versiert. En dit was de single van toen, Laat Mij Maar Alleen. Natuurlijk aan het hoofd van die band, Harry Jekkers. Het album dat het net niet redde is de zevende van Elvis Costello. Hier weer samen met de Attractions, Imperial Bedroom. Dit is de single van toen.

0: Coconuts. En de vorige in Engeland, dat is volgende week de nieuwe in Nederland. Dit was Stool Pigeons. Daarvoor ook nog Man Out of Time met Elvis Costello en The Attractions.
1: Zweet op je voorhoofd? Geen zorgen. Ice Radio koelt je beter dan een airco.

0: stond op een EP'tje van Genesis. Dat wil zeggen een singeltje met 3 liedjes erop. Paper Late hoorde je. We gaan naar de top 3 van nummer 1. Dit is van 44 jaar terug. Juli 1982. In totaal waren dat 6 stuks. Zoals altijd verzameld uit Nederland, Amerika en Engeland. Deze keer ook keurig verdeeld. 2 van elk land. Met bij een top 3 logischerwijze 3 afvallers ook. Ik krijg wel een vermelding. De een wat meer eervol dan de andere. Bijvoorbeeld de Nederlandse nummer 1. José met I Will Follow Him. Weinig stemmen. Geldt ook voor de Engels nummer 1 van Irene Cara. Hoorde bij die tv-serie en misschien ook wel film. Ik weet het niet. Volledig aan mij voorbij gegaan. Bijna volledig. Fame heb ik het natuurlijk over. En heb je ook nog een liedje dat ook hoort bij een film. Bij Rocky. Survivor. Amerika stond die nummer 1. Eye of the Tiger. Hou je er vanzelf 3 over. En de beroerdste van die 3 is zeker niet de beroerdst in de algemene zin. Toen 1 in Nederland. June Lodge en Prince Mohammed.
1: Nummer 3.

eentje die nooit gaat vervelen. Jordel Green. De albumreleases van 55 jaar terug. Juli 1971. Dat waren er net zoals 11 jaar later ook 6. Om uit te kiezen voor het Weekend in Kritica Panel. En er zijn er 3 die er bovenuit steken. Nou ja, die andere 3 die noem ik sowieso ook maar. Bijvoorbeeld het album van Straws from the Witchwood. Toch een hele fijne. Geldt ook voor Harmony Row van Jack Bruce. Te weinig stemmen. Net zoals Maggot Brain door Funkadelic. De 3 die het beste scoorden. Every Good Boy Deserves Favor van The Moody Blues. Maar te weinig. En dat geldt ook met de neuslengte voor Master of Reality van Black Sabbath. De winnaar, The Elm.

0: Almond Brothers Band van het Fillmore East. Album uitgekomen 6 juli 71. Het was een dubbellaag en daarvan een van de weinige tracks die qua lengte makkelijk passen bij mij. Statesboro Blues, dat wordt nog wat de komende uurtjes.
1: Dit is de zomer van Ice Radio.

0: to go. No, no.
1: De stem van het liedje overleed vorige maandag. David Clayton Thomas, 84 jaar geworden. Hier was hij met Blood, Sweat and Tears en Go Down Gambling. Vers in de Billboard Hot 100, 155 jaar terug. Net zoals deze.

0: Eerst geleend van Argento, 3 Dog Night, een liedje Liar. En aansluitend hadden we Redbone met Maggie. Laatste interactieve onderwerpje van deze Weekend Eclectica. De op 2 na laatste, jawel. De nummer 1 hits van 55 jaar terug, juli 1971. En dat waren er in totaal 8. Met logischerwijze 5 afvallers. 2 daarvan uit Amerika. Met de neuslengte red ik niet. Carole King, It's Too Late aan de ene kant. I Feel the Earth Move aan de andere kant. Redelijk onbegrijpelijk dat hij niet redde. Maar goed, sterke concurrentie zomaar zeggen. Andere Amerikaanse nummer 1 die je niet redde was van Raiders, Indian Reservation. Dan hadden we ook een Engels nummer 1 die je niet redde. Middle of the Road met Chirpy Chirpy Cheep Cheep. En 2 Nederlandse nummers 1 die je niet redde. Nou, geen groot gemis. Wilma, Vader Abraham met Zou het ergens zijn lieve opa. En Sjaak Herp met Manuela. 1 Nederlandse nummer 1 niet redde het wel. Dave en Ansel Collins.
1: Nummer 3.
2: And the Magnificent. I'm back with the shaker was so boss. Most thundering, storming.

Ik zie mezelf nog met de top 40 lijst in de hand. Die lijst van Veronica Toen, ja, gedrukt exemplaar, door de straat lopen. En deze stond bovenaan. 3 weken in Nederland, trouwens in mei ook al. 2 weken in Engeland, Amerika, iets minder succesvol. Dit duo uit Jamaica. Laatste van het eerste uurtje Weekend Eclectica, Buddy Miles en de Freedom Express met Damn Changes. Zo na het nieuws, uur 2 van Weekend Eclectica.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. Bij een steekpartij in Amsterdam-Noord is een man zwaar gewond geraakt. Er is nog niemand opgepakt. De politie is op zoek naar iemand die er vandoor ging op een elektrische fiets met kleine wielen, waarschijnlijk een fatbike. Er is volgens regiozender NH nog een traumahelikopter opgeroepen die uit Rotterdam moest komen. De één na laatste etappe in de Tour met de finish op de Alpe d'Huez is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij viert dubbel feest, want hij is nu ook zeker van de bolletjestrui voor beste klimmer. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar, dus als er niks raars gebeurt, wint hij morgen de Tour de France. En nog meer over de Tour, want de laatste etappe morgen wordt ingekort en dat komt door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Daardoor is er een tekort aan agenten die het parcours in de gaten moeten houden. De start is nu niet in een plaatsje buiten Parijs, maar in de stad zelf. Ook is die later rond 6 uur. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica. Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters.
6: 1982.

Geleend van de Strangelovs, maar dan wel van 17 jaar eerder. Want die hadden in 65 al een Amerikaanse hit mee, bijna top 10 toen. Het ook op van het tweede uurtje Weekend Eclectica van deze week. We zitten in Nederland, de Veronica Top 40 van juli 82. En daar is ook deze nu, Joe Jackson.

0: Maar het was in ieder geval wel het liedje In the Name of Love. Thompson Twins hoorde je nu binnen de Veronica Top 40, 44 jaar terug. En daarvoor hadden we ook nog voor de tweede keer in deze weekend in Eclectica Kids Creole en de Coconuts met I'm a Wonderful Thing. Nu nog wat muziek van eigen bodem. Hier is de nieuwe single van Toontje Lager.
1: Ice Radio 1982.

0: Zijn goede tijden voor de Nederlandstalige pop. Toontje Lager was een voorbeeld van, net als in de film. Verder met de top 3 van nummer 1 is van toen. Toen! Voor 2 weken op rij, maar bij ons...
1: Nummer 2.
0: Captain Sensible.

Captain Sensible, die in het echte leven Raymond Ian Burns heette. En begon in de bandje The Damned. Gewoon een vrolijk liedje in deze soms toch wat sombere tijden. Tot zover Nederland, juli 82. We steken over naar Engeland, 11 jaar eerder.

Altijd een beetje zonde als je je keurig aan de singleversies houdt. Ik ben de albumversie meer gewend van Movin' Up van Curtis Mayfield. En daar gaat hij in ieder geval nog even een stukje door. Het bestaande einde maar. We doen het er maar mee. Nu in Engeland, precies 55 jaar terug dus. En dan nu een track. Ja, die kan ik ook niet helemaal draaien. Maar dat is dan gewoon puur door tijdgebrek. Hij duurt 13 minuten. Je krijgt er het grootste stuk wel van. Het album... At Fillmore East, de Allman Brothers live. En de track die heet In Memory of Elizabeth Reed.

0: Bob van In Memory of Elizabeth Reed. Je hoorde live de Allman Brothers Band. Volgend uur nog een track, maar ook dan weer een redelijk ingekorte. Nu terug naar de nieuwe binnenkomers in de Engelse charts.
1: We're no Democrat. We're not even Republicans. We are goddamn radio pirates.

en de rest van de band. Al is hij al een beetje uit aan het dunnen met Sweet Hitchhiker. Nu wat luchtigers, wat minder herrie in ieder geval. Van Jamaica zijn hier de Pioneer.

Het was weer grondig graafwerk in de muziekarchieven. Maar dan heb je ook wat. 3 uurtjes oorstrelende muziek vanuit Studio Eclectica. Nee.

0: Family met zanger Roger Chapman. En wat had hij een heerlijke strot, die man. De DJ heette In My Own Time. Verder met dit.
1: Nummer 2.
0: In de top 3 van nummer 1 hits van 55 jaar terug. Juli 71. Toen 1 week bovenaan in Amerika deze prachtige van James

Niet te vinden op een gewoon album van Bob Dylan. Nou ja, op een verzamelaar dan natuurlijk wel. Maar het was een losse single, Watching the River Flow. En het is een uur binnenkomer in Engeland in juli 1971. En daar heb ik er nu nog eentje van. Atomic Rooster, namelijk met Devil's Answer. Zo, naar de uurwissel gaan we naar Amerika, juli 82. En Weekend Eclectica 251 wordt afgerond in Nederland met juli 1971. Nu eventjes naar het nu.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. En een tegenvaller voor Max Verstappen. Die is niet verder gekomen dan een zesde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In de laatste ronde schreef Verstappen met zijn Red Bull van de baan. Lando Norris van McLaren was de snelste. Hij staat morgen bij de Grand Prix helemaal vooraan. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters.
6: The year 1980.

Nu binnen in de Billboard, Hot 100, precies 44 jaar geleden met Why. Het mooiste werkje was er van een jaartje of 9 daarvoor, vind ik dan. En dat was Yours So Vain natuurlijk. Daarna ook nog wel een paar grote hits gehad in Amerika. Nobody Does It Better bijvoorbeeld, die hoorde bij de film. Nu voor de derde en laatste keer naar het Klein Orkest. Het Leed Versierd heet het album en de laatste track die je ervan krijgt over 100 jaar.

0: eerste comeback hit van America, You Can Do Magic. En daarna Dolly Parton, in 74 al wel succesvol in de countrylijsten, maar er moest een film aan te pas komen om het in 82 ook een hit te maken. Dat was The Best Little Whorehouse in Texas, I Will Always Love You.
1: Van zonsopgang tot zonsondergang, Ice Radio houdt je cool.

0: steeds. John Cougar. Toen heet hij zo nog, ja, later John Cougar Mellencamp. Uiteindelijk gewoon John Mellencamp, dat had hij zelf het liefste. Je hoorde Jack en Diane. We gaan naar de ontknoping van de top 3 van nummer 1 is van 44 jaar terug. Hadden al June Lodge en Prince Mohammed. We hadden al Captain Sensible. Maar helemaal bovenaan, toen, 3 weken bovenaan in de States. The Human League.
1: Nummer 1.

van Nederlandse makelij en nog steeds weergaloos goed. Nu binnen in de Veronica Top 40 in juli 71. Focus met Hocus Pocus. En deze is ook zo leuk. Waren vooral jongens van The Shadows. Lady of the Morning heet het liedje.

En dat was Hank Marvin. En die Welsh was Bruce Welsh. Beide eerder in The Shadows gezeten. Inderdaad, vooral bekend als begeleiders van ene Cliff Richard. En de derde man, dat was dan John Farrar. Maar die kwam van ver weg uit Australië. Voor de laatste keer naar het album Adventure.

0: vooruit. De eerste 8 minuten dan van Whipping Post, de Allman Brothers Band, van de albumrelease van deze week in Weekend Eclectica wat betreft juli 1971. We gaan weer terug naar de Veronica Top 40, de nieuwe binnenkomers zoals deze van The Move.
1: This is Ice. Geen playlist, maar passie.
2: 1971.

0: De Lady en Bonnie and Friends met onder die Friends. Onder andere de man die we twee liedjes terug ook nog hadden. Duane Elman, toen met de Elman Brothers Band. Hier in Never Ending Song of Love.
1: Gewoon, omdat het kan. 3 uur lang ouwe meuk in Weekend Eclectica met Henk Peters.

0: Crazy Horse, de begeleidingsband van Neil Young met Downtown. Niet zo raar dat hij ook aan het liedje meeschreef. En de andere die het schreef was Danny Whitten, zijn vriend die volgend jaar al ten onder gaat aan zijn heroïneverslaving. Betreurd, hey, een ontknoping.
1: Nummer 1.
0: De top 3 van nummer 1 is van 55 jaar terug. Op 3 Dave & Ansel Collins, 2 James Taylor en bovenaan T-Rex.

Wat een geweldig liedje nog steeds. En daarom de terechte nummer 1 in de top 3 van nummer 1 is van 55 jaar terug. T-Rex was het toen 4 weken bovenaan in Engeland. En daar heet het gewoon Get It On. Dat vonden ze in Amerika een beetje ordinair. Dus daar zou het later Bang A Gong worden. Het is maar dat je het weet. Ik heb nog geen liedje voor je, maar niet voordat ik ga vertellen dat ik volgende week verder ga met de album Top 1033. Want dan zitten we weer in een nieuwe maand, de maand augustus. Nummers 80 tot en met 71 dan met bijvoorbeeld uit de 60s Jerry Lee Lewis, uit de 70s Talking Heads en uit de 80s Kate Bush. Ga eruit met de Doors, Riders on the Storm. Volgende week ben ik er weer. Right.

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. En na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije stapte een tierende Max Verstappen uit zijn auto. Die was compleet onbestuurbaar, zei hij. Er is altijd wel iets dat niet werkt of kapot gaat. In zijn laatste ronde van de kwalificatie maakte Verstappen nog een spin. Morgen start hij vanaf de 6e plek. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden, net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met de neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. En net als in Amsterdam was er vandaag in Berlijn een groot evenement voor de queergemeenschap en daar deden honderdduizenden mensen aan mee. Er reden ook zo'n 80 vrachtwagens mee in de parade. De Berlin Pride is een van de grootste queer-evenementen in Europa. In Amsterdam ging vandaag de World Pride van start, die duurt 2 weken. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking, vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens Regus en de Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Duizenden hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen start morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. En er is weer een artiest kwaad omdat Donald Trump een liedje heeft gebruikt. Dit keer is Katy Perry not amused omdat haar nummer Firework in een TikTok-filmpje is gezet waarin je militaire aanvallen ziet. Er is mij niks gevraagd en ik keur het af, zegt Perry. Trump gebruikte eerder liedjes van Ariana Grande en Celine Dion. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking, vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: blijft één ding altijd cool. Ice Radio.
1: Uno, dos, one, two, tres.

check it out. Maar passie.

0: Race Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moesten er volgens Regus en de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet 1, maar 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat 1 inzittende om het leven was gekomen en de tweede werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de tweede inzittende gevonden. En Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw bondgenoot Noord-Korea gaat vragen om te helpen in de oorlog. Volgens president Zelensky wil Moskou 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen jaren hun banden aangehaald. 2 jaar geleden vochten er al Noord-Koreanen mee tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Komt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio. Drums, please.

1, 2. 1, 2.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd. Want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppe en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker, 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd, 4 mensen zijn opgepakt met neppe en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd. Want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppe en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Comomeer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd. Want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppe en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.